Ik sliep in Amstelieclair. Wist God mijn maand de monster. Alles wie uitgemeet vlakken. Wie God mij uitgegaan ver. Wist ik ben Amstelieclair. Wist God mijn trouwste monster. Alles wie uitgemeet vlakken. Freulein Amstelieclair. Ik sliep in Amstelieclair. I don't speak Czech.